Elizabeth Machango, Emmanuel Minani, Emmanuel Hamisi Mwita, Emmanuel Hamisi Mwita anapojiandaa anafuata Ezra Kamendu. Emmanuel Minani.